0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op lendl.nl.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: tikkie anders doet.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming. Tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer. Verantwoord zonne. Begint natuurlijk bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
11: Moulin Rouge The Musical stopt definitief
10: op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
12: Nu op Otrium.nl. Tot 65% korting op zomeritems van Scotch & Soda.
13: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 10 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
14: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Frankrijk heeft militairen naar Nederland gestuurd om te helpen de natuurbranden onder controle te krijgen. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. In een bericht op X spreekt president Macron zijn steun uit aan Nederland. In Gelderland en Zeeland zijn ongelukken gebeurd met motorrijders. In Ruurlo in de Achterhoek kwam een motorrijder om het leven na een botsing met een landbouwvoertuig. En bij Grijpskerken kwam een motorrijder in botsing met een auto, melden Zeeuwse media. De motorrijder raakte zwaar gewond. Het nieuwe vredesplan van Iran is niet goed gevallen bij president Trump. Wat er precies in staat is niet bekend, maar volgens Trump gaat het om dingen waar hij het niet mee eens kan zijn. Een eerder plan vond hij ook al niks. Hij vraagt zich sowieso af met wie ze aan het praten zijn in Iran, omdat niet duidelijk is wie de leiders zijn. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. Ook zijn er regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen begint ook droog, maar in de loop van de middag trekken er buien met onweer, hagel en windstoten het land in. Nog wel zacht, met maxima van 20 tot 26 graden.
4: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals.

0: op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons. Radio 10.

0: Stars Live. Alle info op radio10.nl.
1: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Voordat ik hier manager werd.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Klaar voor uw allerlaatste nacht?
9: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
13: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
8: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
7: Werken? In deze drukte?
8: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
9: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Was gewoon de strip.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 10 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Het grootste gevaar is geweken in het harde, dat al dagen werd geteisterd door natuurbranden. De gewone brandweer trekt zich rond deze tijd terug en dan neemt de brandweer van Defensie het over. De brand is nog niet helemaal uit en er zit nog veel hitte in de grond. De brandweer kan daarom nog opschalen als dat nodig is. In Amsterdam-Zuid is op straat een verdwaald kind gevonden. Het gaat om een jongetje van 6 die werd gevonden door voorbijgangers. Het droeg geen broek en geen schoenen. Het is niet duidelijk wie of waar de ouders van het jochie zijn. De politie is naar hen op zoek. Het aartsbisdom van New York gaat $800 miljoen betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Het gaat om een schikking. Meerdere Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen waarin misbruikslachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor zaken van tientallen jaren geleden. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en zacht met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.
6: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

0: Natuurbrand bij Weert is onder controle. Ook is de noodverordening opgeheven en zijn alle wegen weer begaanbaar. Er is nog wel brandweer in het gebied. Eerder op de avond werd ook al duidelijk dat het grootste gevaar is geweken op het militaire oefenterrein in het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand is. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika haalt 5000 militairen weg uit Duitsland, heeft defensieminister Hegseth bekendgemaakt. Amerika is boos op meerdere Europese landen omdat ze hen niet willen helpen met de oorlog in Iran. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de militairen ook echt weg zijn. En Max Verstappen start morgen vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. De coureurs hebben 5 weken niet geraced. De wedstrijden in het Midden-Oosten waren geschrapt vanwege de oorlog daar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.
1: Deze week...

Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn twee gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd tweede in de vrije training en vijfde in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder. En